0: Dag allemaal, goedenavond. Dit is de NBO, de Netherlands Broadcasting Organization. En we zijn er weer voor u en we hopen dat u blijft luisteren. En vanavond is ook weer aanwezig Wil. Goedenavond. Ja.
1: Goedenavond Gerry, goedenavond luisteraars. We gaan er weer een gezellig programma van maken. We zitten hier tot vanavond 10:30.
0: Helemaal, ja. En we beginnen met Arne Jansen.

0: En ze luisterde naar Mona, dat werd gezongen door de havenzangers. En nu een verzoekje.
1: Ja, een verzoekje voor een van onze trouwe luisteraars. Of één, het zijn er eigenlijk twee. Voor Pam en Noel van Trojan Horse Love.
0: Die hadden we geruimd. Het wordt gezongen door Love.
1: Oh.
0: Het heet Trojan Horse.
1: Oké. Okay.

0: Breaker Newstein.
1: De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft gisteravond een pro-Palestijnse demonstratie ontbonden omdat betogers een andere route liepen dan vooraf was aangegeven. Bij de demonstratie waren steunbetuigingen aan Hamas te zien en te horen. De demonstranten hielden de demonstratie om tienduizenden slachtoffers te herdenken die in de oorlog in Gaza vielen als gevolg van geweld van Israël. De groep zou oorspronkelijk van de Dam naar het Centraal Station lopen om daar een sit-in te houden. Maar de betogers vertrokken juist de andere kant op, over het Rokin. Ter hoogte van het Waterloopplein stonden agenten die de demonstranten vertelden dat ze alleen richting de Stoopopera mochten gaan. Veel demonstranten probeerden toch nog een andere kant op te lopen. Agenten trokken hun wapenstok om te voorkomen dat betogers door de politielinie braken. Bij de Stoopera bleek dat burgemeester Halsema de demonstratie had ontbonden. Er was vrees voor wanordelijkheden. Op tientallen plekken in Nieuw-Lekkerland zijn Israëlische vlaggen met hakenkruizen op straat aangebracht. Burgemeester Theo Segers van de gemeente Molenlanden noemt de bekladding zeer kwalijk. De gemeente doet aangifte. De bekladdingen zijn in de nacht van dinsdag op woensdag aangebracht, bevestigt de gemeente na eerdere berichtgeving van het Reformatorisch Dagblad. Op verschillende plekken is een Israëlische vlag op straat gespoten, waarbij de Davidster is vervangen door een hakenkruis. Het is niet bekend wie achter de bekladdingen zit. Het aantal plekken waar wolven leven blijft groeien. Op 5 nieuwe plekken in het land worden

onderzoek bij doodgebeten schapen blijkt dat het gaat om een mannetjeswolf. Het leefgebied van de wolf strekt zich over Nederland en Duitsland uit. De Drentse stad Hogeveen gaat al dagen gebukt onder overlast door jongeren. Ze intimideren voorbijgangers en gooien vuurwerk naar mensen. Burgemeester Martijn Breukelman is het zat en roept ouders op in actie te komen. Dinsdagavond werden 5 jongeren aangehouden, onder wie 3 minderjarigen. Ook werden 23 boetes uitgedeeld. Die waren onder meer voor het op zak hebben van een mes en voor verkeersovertredingen, laat de politie weten. De afgelopen tijd zijn er meerdere problemen geweest in Hogeveen. Nederland telt in 2045 naar verwachting jaarlijks een kwart meer kankerdiagnoses en doden dan nu. De zorg lijkt daar niet klaar voor. De voornaamste oorzaken zijn vergrijzing en bevolkingsgroei. Maar dat betekent niet dat er helemaal niet kan worden ingegrepen. Vorig jaar kregen ruim 136.000 Nederlanders te horen dat ze kanker hadden. De komende 2 decennia neemt dat aantal naar verwachting met 23% toe tot bijna 170.000. Het aantal sterfgevallen, nu zo'n 46.000 per jaar, groeit dan zelfs nog iets harder, met 24%. Dat is gisteren gepubliceerd door het Kankercentrum Nederland. Het Nederlandse paviljoen in het museum rond het voormalig vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau wordt na ruim 20 jaar vernieuwd. Het ministerie van Volksgezondheid draagt 1 miljoen euro bij aan de nieuwe tentoonstelling over de Jodenvervolging in Nederland. In het paviljoen in barak 21 van het Poolse Staatsmuseum is een tentoonstelling te zien over de Jodenvervolging in Nederland. In het museum zijn meerdere barakken waarvoor elk land zelf verantwoordelijk is. 2 dronken ouders zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden op station Dordrecht. Ze zaten met hun baby in de trein en waren niet meer in staat voor het kind te zorgen. Het echtpaar was zo onder invloed dat een normaal gesprek nauwelijks mogelijk was, laat de politie op Instagram weten. Hun kind was nog geen 1 jaar oud. De ouders zijn aangehouden op verdenking van het opzettelijk in een hulpeloze toestand achterlaten van een hulpbehoevend persoon. En dan het weer in Nederland. Morgenmiddag breekt tussen de buien door af en toe de zon. De zuidwestenwind is vrij krachtig boven land en krachtig tot hard aan zee en in het Waddengebied. Windkracht 5 tot 7. En in het Waddengebied zijn zware windstoten mogelijk tot ongeveer 80 km per uur. De temperatuur stijgt naar 14 graden in het oosten en ook naar 17 graden. Morgenmiddag breekt tussen de buien door af en toe de zon. De zuidwestenwind is vrij krachtig boven land en krachtig tot hard aan zee. De windkracht is 5 tot 7 in het Waddengebied. Zijn zware windstoten mogelijk tot 80 km per uur. De temperatuur stijgt naar 14 graden in het oosten en naar 17 graden in het zuiden. Zondag is het ook wisselvallig met regelmatig enkele buien. De temperatuur blijft hetzelfde als de dag ervoor. Maandag schijnt geregeld de zon en op veel plaatsen blijft het droog. Voor Adelaide morgen regen 23, zaterdag regen en 20, zondag regen en 27, maandag 18 graden en regen, dinsdag en woensdag 15 en 16 graden en ook zal er regen vallen. Tot zover dit nieuwsbulletin.

En zo luisterde hij Boudewijn de Groot en die had het over meneer de president. En dat liedje is geschreven in de vroege 70er jaren, denk ik. En dat is nog steeds van toepassing op de presidenten, meneer de president. Meneer Trump, wel, we gaan naar een liedje dat gezongen wordt door Han Welledik. Hij heeft dit liedje overgenomen. Julio Iglesias zingt het ook, maar dan in het Spaans. Maar hier heet het Oude Gabbert.

0: Wel ja, dat was dan ouwe Gabbert, niet waar? En waar gaan we nu naartoe? Laten we even naar de Rocket in Holland gaan. De Rocker in Holland wordt gezongen door iemand met de naam Jan Rot of Schoon. Wat heb jij daar?
1: Ik heb voetballen.
0: Oh, voetballen. Ja, dat kan natuurlijk. Jan van Wels even doorgeven.
1: Ik heb voetballen. Ik ga beginnen met de eerste divisie.
0: Vanwege het feit dat de Eredivisie niet gespeeld heeft.
1: Daar gaan we dus. VVV Venlo, Roda JC 2-0. FC Eindhoven, De Graafschap 2-2. RKZ Waalwijk, FC Emmen 1-1. Almere City FC, FC Volendam 1-0. FC Den Bosch, FC Utrecht, FC Dordrecht 1-1. Top Os, MVV Maastricht 4-1. Vitesse, NAC Breda 2-2. En Helmond Sport, Heracles A is 2-2. Met 9 gespeelde wedstrijden staat bovenaan Heracles Almelo met 22 punten. Gevolgd door Almere City FC met 19 punten. VVV Venlo 18 punten. En FC Emmen en MVV Maastricht 16 punten. En dan gaan we even helemaal onderaan. Dan is FC Den Bosch, Jong Ajax, FC Dordrecht en De Graafschap allemaal 8 punten. En dit waren de uitslagen van de eerste divisie met dank aan Jan van der Belt.
0: Ja, en er werd me ook verteld dat de Nations League competitie is geweest. En waardoor er dus geen wedstrijden waren in de Eredivisie. Maar Nederland speelde gelijk tegen Griekenland met 2-2. De Grieken waren in de eerste helft feller dan de Oranje ploeg. En stonden al met 2-0 voor. In de tweede helft had Oranje een betere opstelling. En het resultaat was 2-2. En Griekenland maakte geen doelpunt meer. Wel, Nederland speelde zondagavond ook nog tegen Servië. En won deze met 2-1. En onder andere was Max Meerdink een debutant in de nieuwe ploeg van Nederland. Hij maakte ook een doelpunt. Hij heeft ook nog een penalty gemaakt. En de stand in deze pool is Nederland staat met 4 punten, 4 wedstrijden, 8 punten. En ook Griekenland heeft 4 wedstrijden gespeeld en dezelfde uitslag, 8 punten. Dus die staan evenredig. Dan Duitsland, die heeft er 1 gewonnen, 2 gelijk en 1 verloren. En staat er op de derde plaats met 5 punten. En onderaan is Servië. En Servië heeft geen wedstrijd kunnen winnen. En de beslissende laatste poolwedstrijden worden in november gespeeld. Dus hou het even in de gaten. In ieder geval, we gaan nu toch eindelijk naar Jan Rot. Zo is zijn naam. Hij zingt over die rocker in Holland.

Misschien heeft u geraden wie dit was. Het was Jan Smit, Als de nacht verdwijnt. Hij heeft heel aardige liedjes geschreven en ook gezongen in die tijd. En hij is nog steeds heel actief op de televisie. Wel, het volgende is een liedje dat al heel wat jaartjes teruggaat. Maar wel een van de latere liedjes van Corrie Konings, Achter de horizon.

Achter de horizon, ja, dat werd gezongen door Corrie Konings. En een liedje dat ik vroeger ook nog eens een keertje speelde. Goed, waar gaan we nu naartoe? Even denken. Misschien gaan we eerst spelen wat van Herman van Veen. En dat liedje dat heet Een Beter Land. Een serieus liedje, neem ik aan dat het is.

Je bent mooi, niet mooier, je bent anders mooi. Je bent lief, niet liever, je bent anders lief. Je bent zacht, niet zachter, je bent anders zacht.

Je bent gul, niet guller, je bent anders gul. Je bent goed, niet beter, je bent anders goed. Je bent trouw, niet trouwer, je bent anders trouw. Je bent dik,

0: geachte kopstukken, hoe kan ik mij toch in de uitverkoop wapenen tegen die koopjeskoorts, die mij ieder jaar als in een roes dingen doet kopen waar ik normaal niet over zou denken.
1: Mevrouw Jansen, wilt u dat ik het psychologisch zie of biologisch?
0: Ziet u daar psychologisch?
1: Nee, mevrouw Jansen zei iets.
0: Psychologisch graag.
1: Waarom niet het andere? Nou, we zullen het psychologisch zien. Psychologisch is het vrij eenvoudig. Dan hebt u dus een zwakke wil. Daar kunt u niets aan doen. Dat is de schuld van vader en moeder Jansen. Maar u kunt geen weerstand bieden aan de bekoring. En die vrouwen zie ik graag. biologisch, wat u niet wil horen, wou ik u even vragen, bent u een Darwinist?
0: Nou, daar kan ik echt geen antwoord op geven.
1: Nee. Oh, maar dan bent u het waarschijnlijk. Wat zegt u? Weet u niet wat, weet u wie Darwin was?
0: Een heeft man dat iets van die met tulpen te maken?
1: Nee, Darwin was een man die meende dat wij van de lagere organismen afstammen. Dus uw voorouders zijn wel Jansen geweest?
0: Nee, Smit.
1: Ja, maar dat komt er toch. Dat komt er toch uit, hè? Dat u van een lager organisme afstamt. Want u bent toch getrouwd met iemand tegen wie u opkeek. En u was blij uit de smitten te zijn. En nu menen een heleboel mensen dat Darwin propageerde dat wij van de apen afstammen. Is helemaal niet waar. Later onderzoeken hebben uitgewezen dat wij afstammen van de insecten. Waarschijnlijk bromvliegen. Maar dat is ook weer overwonnen, dat standpunt. En nu meen men dat wij afstammen als voorvaders hebben vogels. Omdat die ook op twee benen rondlopen. En wij hebben van de vogels overgehouden een verzameldrift. Nu wordt het een beetje moeilijk, maar er is niets aan te doen. Kijk, tegen de lente hebben de vrouwen een instinct om te verzamelen. Zoals vogels ook dat doen, veertjes en stofjes, voor de nestbouw. En zo zie je alle vrouwen uitzwermen om kleine stofjes te verzamelen. En daar maakt de middenstand misbruik van. ik kom uit een familie van verzamelaars. Geboren van mij verzamelde, dat was mijn broer Jan, die had een hele curieuze collectie van doodshoofden. En iedereen hielp hem daarmee. Mijn broer was ook in het begin heel beleefd in die verzameling, maar later werd hij wat grover. We hadden een hele oude oom en je zag zo dat het geen blijventje was. En mijn broer kon zich op een avond niet bedwingen. En die oom zat bij ons thuis te hoesten en toen zei mijn broer Jan, ik tikte tegen zijn hoofd. Met de tik van een echte collectioneur. Vroeg toen, oom, als u zich niet goed gaat voelen, wilt u dan eens aan mij denken? Heb ik het zo goed belicht, mevrouw?
2: orkest voor de gewoonte in bed te zingen, doch zonder orkest. Zing ik niet, dan kan ik niet in slaap komen. Zing ik wel, dan moppert mijn moeder. Weten de kopstukken hier een oplossing voor?
1: Ik had een tante, ze is er trouwens nog, en die zong ook in bed. Ook daarbuiten. Ze was zangeres. Ze zong opera. Maar ze zong vooral in bed. En die was getrouwd met mijn oom. Oom Frits. En dat was ook een operazanger. Zongen ze samen duetten in het ledikant. Het was prachtig, urenlang, en dat trok zo de aandacht in die flat. Er kwamen allemaal mensen omheen staan. Er was ook een orkestje bij. Ze begonnen al gauw entree te heffen. Vlak om het bed was het 7 gulden. Verderop werd het dan steeds goedkoper en op de gang had je ook nog stoeltjes die jij broers betaalde kon. Dat is dan per kwartjes kon je daar zitten. Ze zijn ook niet meer opgestaan, ze zijn zo gestorven.
0: Wat moet een spreker doen als hij plotseling de hik krijgt?
1: Ik heb op dit gebied nogal veel ervaring. En het is ook helemaal niet zo'n ramp als een spreker die ik krijg. Ik heb daar mee een lezing. In de bezetting was in de hongerwinter. Er was een spreker. En die was nogal saai, een lange dorre man met een brilletje op, een professor ergens in. En die sprak over het zoutgehalte in de Dode Zee. En na de pauze over de oorzaken van de werkloosheid op Terschelling in de middeleeuwen. Nou. Maar ja, je ging toen allemaal naar culturele lezingen, dat weet je nog wel. Nee, allemaal het hogere, omdat het lagere niet te krijgen was. En hij had ook een kerkte en een stok met een gummidopje waarin hij dan stukjes zout en werkeloze aanwezig. En het was vreselijk vervelend. Opeens kreeg die man de hik. Ik heb hem nog nooit zo zalig gevoeld. Ontzaglijk gelukkig. We gingen allemaal biljarten en kijken. Een kwartiertje kwam hij weer overeind. Hij moest op een sofa liggen. En toen hebben we hem gesmeekt dat hij zich niet zou forceren. En hij vroeg toen ook wanneer het afgelopen was, vroeg hij aan een arts in de zaal, die was bij ons. En die man die nam die stokken, dat gummidopje, deed in zijn keel en keek eens. Toen zei hij, hoe laat gaat uw laatste trein? Toen zei die spreker, 10:50. Toen zei hij, nou dan bent u er net af. Kijk. Ik heb ook preken meegemaakt, mag ik hier voor de KRO wel zeggen. Preken waarbij de gewijde spreker de hik kreeg. Ik heb één keer red ik mee Haarlem, een bouwpastoor. Ik kwam bedelen voor een kerk. En na 5 minuten kreeg hij de hik. Ik heb nog nooit een schaal zo vol gezien.
3: Zo luister je naar Godfried Bomans.
4: Als mensen heel kameraadschappelijk met elkaar omgaan, zegt men wel dat er een sfeer is van oude jongens krentenbrood. Het contact verloopt heel gemoedelijk en in een gezellige sfeer. Vaak omdat de personen in kwestie elkaar al heel lang kennen. Alles is dik in orde. De herkomst van deze uitdrukking is niet helemaal duidelijk, maar er wordt wel gesuggereerd dat hij is ontstaan in de soldatenkring. En vandaag de dag minder bekende variant is de oude jongens goede soep. De wat oudere jongeren denkt bij de aanduiding Oude Jongens Krentenbrood mogelijk nog aan het televisieprogramma van het humoristische duo van Koten en De Bie. Maar het is een hele bekende uitdrukking in Nederlands, Oude Jongens Krentenbrood. Van hieruit gaan we dus naar wat we elke week doen. Een muziekstukje draaien voor de mensen die thuis alleen zijn. Die zich misschien wat eenzaam voelen. Die zich misschien helemaal niet zo lekker voelen. Voor deze mensen draaien we van de Olympic Orchestra Team from Riley.

Theme from Riley was dat. Het is ook bekend als The Gadfly. En het volgende dat we voorspelen is Frank Galan.

0: De Argentijnse tango, ja, was niet prachtig. Ja, als je wel eens naar Blauw Bloed kijkt, dan komt het zo nu en dan naar voren wat de mooiste opnames zijn geweest over de jaren over het Koninklijk Huis, et cetera. En dat kwam eigenlijk doordat ik geloof de NOS dat is 75 jaar bestaat qua televisie. Hè? En toen hadden ze een aantal dingen opgeschreven. En één daarvan was de tranen van Maxima met haar trouw. Weet je,
1: dat
0: was prachtig. Ja. Maar toen kwam er nog één naar voren en die vond ik erg schitterend. Dat was van van het vliegtuig dat neergestort is.
1: Oh ja.
0: Die mensen. En toen werden de lichamen naar Eindhoven gebracht, ja, meen ik. En met van al die auto's achter elkaar. Ja. Over die snelweg heen. Geen ander verkeer. Ja. En de mensen op de bruggen
1: stonden te kijken.
0: Viaducten en overal. Het was een enorm indrukwekkend gezicht. Ik heb er nog moeite mee als ik dat voor me haal, dat beeld.
1: Ja, ik heb het toen gezien. Het was,
0: ja, dat beeld, dat vergeet je.
1: Aangrijpend eigenlijk.
0: Ja, absoluut. Ja. Ja.
1: Nou, wat ik begrepen had ook in de pers en zo, dat Nederland werd er erg om geroemd en bekend door geworden. Hoe ze het gedaan hadden en zo.
0: Ja,
1: maar dat ook mensen gewoon de auto stopten en iedereen stopte. En
0: die vrouwelijke minister van Australië was er ook bij. Hè? Die stond ook op het vliegveld erbij.
1: Ja.
0: Ja, ja, dat was echt een
1: heel
0: indrukwekkend gezicht. En, meeslepend.
1: Ja, dan gaan we nu naar iets anders. Nu gaan we als een tennisser zijn eigen game binnenhaalt zonder dat de tegenstander een punt heeft gescoord, spreken we van een love game. Maar waar komt die uitdrukking eigenlijk vandaan? De term vindt zijn oorsprong vermoedelijk in het Frans. In de Franse taal komt het woord de leuf, een ei, vanwege de vorm voornamelijk symbool te staan voor het woord nul. In het Engels wordt het woord verbasterd tot lof. Met liefde heeft een love game dus niets te maken. Maar we kunnen wel zeggen dat de maker van de love game een eitje heeft aan zijn of haar tegenstander. Nou, er zijn heel wat verklaringen bij elkaar.
0: Hebben ze leuk bij elkaar geraapt.
1: Hebben ze leuk bij elkaar geraapt, ja. Volgens een alternatieve verklaring verwijst het woord lof in de puntentelling niet naar het Franse woord voor ei, maar naar het Engelse begrip playing for love. Spelen uit liefde voor het spel. Een speler die alle hoeken van het veld te zien krijgt en geen punten weet te maken, speelt dan niet zozeer om de winst, maar enkel uit liefde voor het spel. Als de spelers meer aan elkaar gewaagd zijn en het kan zijn dat de stand 40-40 bereikt wordt. Deze score wordt vaak aangeduid als een douche. Een woord dat afkomstig is uit het Frans. Mogelijk gaat het om een verbastering van 42, 40-2. Of de le jeu, 2, het spel. Interessant om nog te vermelden is verder dat het woord raket, het slaginstrument van de tennisser.
0: De racket.
1: Ja, waarschijnlijk. Oh, raket zeg ik, ja. Racket, het staat hier, raket. Het vlaginstrument van de tennisser. Het slaginstrument van de tennisser is waarschijnlijk afgeleid van het Vlaams-Nederlandse rakets. Een oud voorwerp om een bal mee terug te kaatsen. Hoe oud het tennissen precies is, valt lastig te zeggen. Wel duidelijk is dat in Frankrijk al in de 11e eeuw een voorloper van de moderne tennis werd gespeeld, jeu de paume. Een balspel waarbij men met blote hand sloeg. Het ging aanvankelijk om een spel dat hoofdzakelijk door geestelijke en edelen werd beoefend. Varianten van het spel verspreidden zich hierna in rap tempo. Rond 1600 behoorden verwante spellen als kaatsen, jeu de paume en giocardella, racquetla tot de meest beroemde sporten van het continent. De overgang naar het moderne tennis vond plaats in de 19e eeuw, toen onder meer in Engeland nieuwe spelregels en rubberballen hun intrede deden. In 1877 werd het eerste Wimbledon-toernooi gespeeld. Oh, ik wist niet dat het al zo oud was.
0: 1870.
1: 1877, ja, was het eerste Wimbledon-toernooi. Oké.
0: Goed, dat was het.
1: Ja.
0: Oké. Wij gaan van de tennis naar het spook van de opera.

0: luisteren naar Harry Jaggers en die had het over de straatnaam Boortjes Blues. En hij wilde ook graag zijn naam op een straat zien. Vandaar aan het eind liep hij door de Jaggersstraat.
1: Ja. Dan gaan we nu naar een verzoekje. Een verzoekje van een trouwe luisteraar, van Jan van der Belt. Voor zijn Ricky draaien we van Jannes Paradijs op Aarde.

0: Oei, dat was een hoge stem daar aan het einde van de zangeres in de opera. Wel, in ieder geval, lieve mensen, wordt tijd dat wij u gedag gaan zeggen en afscheid gaan nemen. Want tijd dringt weer door, tenzij ik op de verkeerde klok kijk. Oh, er is nog een minuut of 7 te gaan. We geven u nog een aantal liedjes daarvoor. In ieder geval, dank voor het luisteren. En ergens in de toekomst, niet zo ver weg, binnen een maandje zo, dan hebben we weer onze Radiothon. Bereid u zich daar vast op voor, alstublieft. In ieder geval, zit Wilde nog? Nee, die is weggelopen.
1: Nee,
0: ja, er zit hier een groot scherm voor mijn neus, Wil. Ik zie zo gauw niet. Maar jij hebt nog wat te vertellen.
2: Nou ja, want we wilden u toch nog even laten weten dat de carnavalsclub, de Raddraaiers,
0: zaterdag, hè?
2: Die bestaat 50 jaar. En er is een carnavaldans op zaterdagavond 10 oktober om 19:30 tot laat. Tot laat in de avond. In de RSL Club 19 Park Terrace in Salisbury. U kunt zelf uw supper en hapjes meenemen. Koffie en thee is gratis. Geen drank en geen alcohol, want dat kunt u daar kopen. Want er is een bar daar. En de muziek is door de Good Company en optreden van de girls, Olivia en Selby. Zo 50 jaar bestaan van de Raddraaiers, zaterdagavond 10 oktober om 19:30 gaat de zaal open. RSL Club 19 Park Terrace in Salisbury. De toegang is $12.
0: Ja.
2: En u kunt aan de deur de kaartjes krijgen.
0: Goed zo, hartelijk dank. En dan zeggen we gelijk gedag. Lieve mensen, volgende week hopen we u weer aan te treffen aan de radio, alstublieft.
2: Ja, slaap lekker allemaal. En voor morgen weer gezond weer op.